0: Ich hab hier Redner.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb wel wat zin in. Ik kan allemaal de mos zeggen. Ik heb wel wat scheid aan.

0: Ik eet wanneer ik honger heb, dat heb ik ook niet. Ik slaap wanneer ik slaap heb. Ik heb wel wat scheid aan.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik gewoon wat ik zin in heb. Dus ik kan helemaal de mos steken. Ik heb wel wat scheid aan.

0: Jongens, daarom heb jij je oordopjes in. Dit is homo muziek.
1: Hoezo?
0: Dit is homo muziek.
1: Hoezo?